en word bemin. Dis net die deel die tussenin, van liefde bly het dubbel door. Dis iets gewin en iets verloor.

0: Toer meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Die Beter Alternatief. Bok Radio.

0: Op een rimpisbank en een ridakhuis zat lieve Jesus en mijn pa. En hij praat zo over die boerderij en zei alles is oké, okay, mijn bra.
1: Die Peter Alternatief op FM en online Bok Radio.
2: Ook op Bok TV.

0: En daar is jou vier comedy shows van die 90, so gaan online op 074-2000-989 en stuur jou antwoord. Onthou, net jou naam, jou selfoonnommer en jou e-pos, en al dit word gevolg deur die twee antwoorde van die twee comedy shows van die 90s. En dan kan ons wen, wat precies, Banban?
1: Jy kan 'n tafel vir vier wen om deel te wees van die Queen Experience net hier by Heroes Live, so iets ek om vandag te doen, en dit klink vir my nou 'n belewenis, want dit is saam met 'n family band.
0: Ja, prachtig, prachtig. Janie Bansu, vanoggend is ons program heel wat propvol, want ons wil pryse uitdeel, maar ek weet, jy het ook so ietsie te sê oor eiendomme, voordat ons inspring.
1: Nee, ek is nie die slim mens as ek kom by eiendomme nie, maar NS Property Solutions is wel, en jy is meer as welkom om te gaan loer op hulle webwerf, is nspropertysolutions.co.za, is een van die eiendomme wat ons met jou deel so oor die naweek, dat die een is waar jy wil gaan neskop en een nieuwe begin wil maak, en kom ons kyk, wat het hulle vanoggend vir ons beskikbaar as jy in die mark is vir een nieuwe huis.
2: Goeiemorgen Bokradio span en luisteraars, ek het vandag iets besonders om met julle te deel. Een prachtige eiendom in die hart van Plattekloof met twee volledige wonings. Die ruim hoofhuis bied vier slaapkamers, waaronder een stylvolle hoofslaapkamer met privaat sonkamer. Die leefareas is lig en ruim en bestaan uit een oopplan sitkamer met antrasietkachel, een familiekamer as ook een eetkamer wat vloei na smaakvol ontwerpte kombuis en een aparte waskamer. Vir die gesin wat graag kuier is daar gesellige braaikamer met skuifdeure na verhitte swembad en een lieflike Rida klapa. Boonbehalwe dit bied hier die elegante gesinswoning ook drie motorhuise. Maar dis nie al nie. Op die erf is daar ook een ruim losstaande twee slaapkamer woonstel met een pracht kombuis, twee badkamers, een oopplan eet en sitkamer, as ook sy eie motorhuis en afdak. Hierdie tweede huis is ideaal vir uitgebreide familielede, volwasse kinders of kan selfs as een additionele inkomste geleentheid benut word. Die eiendom is volledig omhein, het uitstekende sekuriteit en extra parkering vir 8 tot 10 voertuie. As hierdie tweede huis is ideaal vir uitgebreide familielede, volwasse kinders of kan selfs as een additionele inkomste geleentheid benut word. Die eiendom is volledig omhein, het uitstekende sekuriteit en extra parkering vir 8 tot 10 voertuie. As jy op soek is na ruimte, privaatheid en waarde in 'n togpligging,

0: Ja, dat is Danny Smoke met de naam Wegway.
1: Dis niet, dis vars, dis kraakvars op Bokradio, Saterdag 1 tot 2.
0: Splinter nieuwe muziek wat ik voor jou saamgebring het, waar jij jouw geleentheid het om voor mij te sê of jij denkt hierdie liekie verdien een plek op die Bokradio speellijst. En die volgende een is van een dame wat al eindelijk baie lang, ek dink amper vir 20 jaar in die muziekbedrijf is in Suid-Afrika, en sy het al die jare baie treffers gehad. Sy het onder andere liedjie gehad met die naam Lepel in die dak wegsteek en vele, vele meer. Haar naam is Cordelia, en sy is nou terug, en sy fokus die afgelope paar jaar so bykie om al merk te maak ook as het kom by country muziek. En sy is nou terug met een splinter nieuwe treffer, en hierdie treffer sy naam is Dare You, en het het so bykie van een country klank. So jy het nou die geleentheid om daarna te luister en dan vir my te sê, wat denk jy van Dare You van Cordelia? Is dit laai of waai?

Dis Cordelia. Met J.U. 14 minute oor 1, so bietjie van 'n country klank wat jy daar kry van Cordelia af. Laai of waai ons vir Cordelia? Waai ons vir Kubai of sê ons vir ons laai vir op die stelsel by Bok Radio? Nou, die volgende een, hier een is een van die treffers wat die kunstenaar het absoluut geen bekendstelling nodig nie, en het kom so kort na sy vorige treffer wat een interessante een was, want ek het al vir jou gesê, dit was ook deel van die top 20 gewees, en toe het ek vir jou gesê dat, dis een van die liedjies, jy is of absoluut mal daoor, of jou nie daarvan nie, dit was natuurlijk een lied met die naam Seek 7, en nou is Kurt daarin terug, en hy het een splinte nieuwe een, wat nogal uniek is aan Suid-Afrika, en dit is Langarm, Langarm en Liefde is die liedjie se naam, en jy het jou geleentheid om nou ook daarna te luister, en vir my te sê of jy dink dat hierdie een van Kurt een plek verdien, hier by ons op die speelhuis, Langarm en Liefde, Kurt daarin, hier is hy splinte niet. Ja!

Dis Drooms en Droom en Bernice Wes met Toelaat, Splinter Net en ek moet vir jou sê, ek hou daarvan. Ek dink hierdie groep en Bernice stemme komplementeer met mekaar baie mooi en het is ook iets heeltemal anders van Bernice wat ons nie gewoond is. Annie, so, ja, ek hou daarvan, maar jy het jou geleentheid om vir my te sê wat jy daarvan dink. Intussen tyd het ek nog vir jou so een liedjie oor en dan sit groet tyd voor ons morgen mekaar weer sien, maar ek het nog vir jou liedjie van Hailey Steinfeld. Natuurlijk een baie ou liedjie, jy hoef jy daar te sê laai of waai nie. Ek speel het net vir jou omdat het een van my gunstelinge is van haar I Love You's, No More I Love You's. Natuurlijk ook een cover weergawe van een baie bekende lied, wat vroeger jare ook gedoen is dier, denk aan die Lennox, as ek reg onthou, mag verkeerd wees.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Die beter alternatief. Bok Radio. Wiele, twee wiele. Saterdag, 2-3, net vir jou. Wereldwijd Bok Radio, ook op Bok TV. Wiele, twee wiele.

hangen op mijn broek. En het zij veel gebeden in die voetspoor van het boek. Ons het veel vrouwenboks gestuur saam met saai, vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die balevoer vir jou, en ook die brief.

0: Cooler Box klanke op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Is daai tyd van die middag wat jy maar jou koeldrinkie kan oopmaak, wat dit ook al mag wees. En die idee is hierso om so 'n bietjie nostalgie te bring na jare wat van tevore wil ek amper sê, jy weet, en ek het twee liedjies gaan kies wat ook in 2010 uitkom, en ek gedink, weet wat, ek kom dan nou nie, daar's dan met die naam van Adele, en sy het hierdie ene geskryf, en ek kom van haar enkel snit of haar album, genaamd 21, en dit was, ek dink Adele se internasionale deurbraak, was hierdie enetjie, hierdie ene het nummer 1 bereik verskeie lande, en was een van die grootste treffers, natuurlik oor na 2011 toe wereldwijd gewees. Volle name van Adele, ek weet nie of jy weet nie, Adele Laurie Blue Atkins, mondvol, definitief, Adele Laurie Blue Atkins, dan die ander ene, toen luister ek bykie verder, het geval van, ok, het ons het nou so bykie Rolling in the Deep daar van Adele, maar wat van iets soos Radioactive, en ek gaan bykie, en ek gaan lees bykie oor hierdie ouwens, en het is natuurlijk Imagine Dragons, en ek kom van een album af Night Vision. Nou, interessante feit, Radioactive was die lied wat Imagine Dragons natuurlijk wereldwijd bekend gemaakt het, en word dikwels as hulle deurbraak teffer beskou. Hierdie lied, geloof het nou of nie, 87 weke op die Amerikaanse Billboard 100 spandeer. So, dit wil gedoen wees, 87 weke, so record op sigself natuurlijk. En 2014 kom hierdie ouwens toe, hulle sê, hoorie, right, kom ons kry sommer 'n Grammy, terwyl ons nou bezig is. En hulle kry toe natuurlijk enetjie vir the best rock performance. So daar wie ook al is, Greta Adele met Rolling in the Deep en dan natuurlijk Radioactive van Imagine Dragons.

Radioactive daarvan Imagine Dragons. En het is tijd voor mij om te groet, ja, soos hulle sê, fluit, fluit, my story is uit. Maar voordat ek vir jou baie sê, hier Australië, Suid-Afrika natuurlijk eerste gebul, of hulle is bezig om te bul, 16.4 bulbeerte vir Australië, 145 vir 6. So ja, ook nog, kom ons sê, goeie 25-30 nou baie die telling sit, so dan raak het nog als een groterige enetjie, kort kopie van die 200 loopies af om om daar net te wen, maar ek geloof Suid-Afrika, hulle heer het in hulle, so hulle kan dit verseker doen. Daar ook al is, ek weet een fantastische dag verder, ek het nou nog sien die vierde brand al, en die choppies is al gekoop, so dit lyk vir my asof die saterdagavond baie, baie lekker gaan wees. Nou, ek gaan uitspeel met drie liedjies, die eerste ene, een van my persoonlijke gunsteling groep op die oomblik, is natuurlijk Spoegvolf en Jody Jantje, wat saam met is Erika Way. Dan het ek even vir jou Sugar Mommy van Ampie en Alter Ego sê, was dit jou plan? Ek weet nie, was dit jou plan? Daar waar jy ook al is, ek hoop jy het een fantastische dag verder, en van my kant af tot en met volgende week saterdag, waar jy, cheers!

zeker boos. Maak op jouw arms een plek om te rust vanavond. Zeker boos. De zon moet eindelijk om jou te vergeten.